met griepen en luide blikken. Hier gwerthin am ein penna. Gan o'i rir galon dan dy bron.